farsen erleva ook nog na zaag zijn kon dat wie genoeg die kennen. Dat is een verrecht, een gereutet verrecht. Weens ons gaat wat kraak wordt wie brukken, omdat wie doe gaan omkomen, hoe wie gaan welden.

0: Welcome to our program, Tis Am Hem. This is the Bray Radio Saiha Payday of 105.9 FM.
1: Wort sage ich, wenn ein Kind sagt, ich gleich nicht Broccoli, ich hostet, und ich würde nicht eten. Well, some elders sagen, aber wenn ich bloß gleich mag eten, ich stemme nicht mit an. Ich denke, muss some research on that, und dann denke ich ein bisschen, Proofsteck walking the phantom. Zeg what we talk about. Da wir in an the education department, is checked jeder Schule in uns division, jeder Lehrer in package von 51 Korte, what da ungefähr that size hat. Dann wir da so ein bar graph, dann ein Nummer von einer Sorte Ete da boven. Dat wir die 51 Sorte Ete, what da meeste in Winnipeg jeter worden. Und dann they graph da seht, wuffel photo value and they banner wir. Wat geldt die voor ons alle weer? En dan houden we een besser dotum, dan zullen we bij dem dotum wat doen, wat de kinderen wil helpen met haar eterie en helpen met haar school. En mij gevalt dat ik zei, ik ben een jonge leraar, ik ben mijn tweede jaar schoolhouder. Op ik dacht, nou ja, nu is de deadline door, ik moet zien wat doen. Zo, geef ik de kinderen hier dat kleine papier. Zeg ik zo, ze noemen aan de bovenste rechte eigen aanschrijven. En dan leg ik de linker hier erop. Dan zullen ze nummer 1, 2 en 3. En dan zullen ze bij mijn nummer 1 de nummer van dat eten gaan schrijven wat ze gans het slechtste gelegde van de 51 soorten eten. Nummer 2, de tweede slechtste. En nummer 3, de derde slechtste. En ik zei, ik word krijgt dat in mijn papier. En dan vroeg ik de kinderen, en ik was sure ze willen nee zeggen. En dan zei ik de principal zei, ik had je proef, die wilde mijn nummer met mijn titel geven. Ik dacht, dat kan uit je hebben. Over de kinderen wordt er dan. En dan is het een gans anders slechtste halen. Vroeg ik de end, hoeveel van jullie worden welig zijn? Leerde je nummer 3 te eten, want ik zie welk te mijn nummer 1 leren eten. En ik ben sure dat we er nee zijn, want dat is van ons te weten. En dan deed ik alle met ze aantikken, en dan zeiden ze ja. Rein alle zeiden ze ja. Ik zei, dat meint, dat we maar dat 2 maal uit een grond smaakje, jeder werk voor 6 werk. En wanneer je dat is te doen, dan word je dat gelijk, en al je wijn weer. Zo. Dan denken we dat maar de staat. En dan is zij eerst de zaas werk voor ik weer. Jeder kind had leert een nieuwe soort eten. Ik had ook. Ik had niet gedacht dat ik wil leren leven eten. Ik kon leven niet standen. En dat rij weer dan zag het meestal van een leven niet weer. En dat gelapt met zo'n pandram. Zo nu had ik voet in stuur aan en kaft zijn leven. Mijn vrienden wist dat ik gelijk leven niet. Sag ze, wat is hier los? Oh, zeg ik, ik heb mijn bed in de aken ingereed. En nu wonder ik waar ik dat uit kan. Zo nu ga ik de lever hier, en ik wil 2 maal deze werk, wil ik uit de grond de lever smaken. Zo, dat ze de gescheid hoortbrode, want ze wisten wat mijn smaak heb hier. En dan heb ik de ketchupbottel, en geef dat een grote klompen. En dan heb ik een lepel vol ketchup, en een klein beetje lever erin. En dan heb ik al, jeder smaak, een klein beetje wijn, ja ketchup, wat ik een beetje met je lever kan smaken. En dan de vierde werk, die mijn vrienden had gezegd, sippelen daarbij, die broden, en dan smaakt mijn lever zijn. Nu kan ik me bij een restaurant lever orderen. Ik leer het eten. En in ieder kind had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg ik de kinderen, denk je welig om alle nummer 2 doen? Ja, dat is het ook. En dan werden ze welig er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 word. Zo ik geloof dat wanneer onze kinderen leren, veel soorten eten en welig zijn niet te proeven. Dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dan het meeste doen hoe ze gaan voor het eten. Dat wordt door zijn smaken. En we nemen wenigstens 3 maaltijden een dag. Zo nu geven we aan de kinderen voor dat even je poort voor haar leven 3 maal een dag helpen. Was men het helpen, niet eten leren eten. Onze Linnel, die weer zo'n 3 jaar meisje. En wanneer we peas hadden, schabelen hadden. Niet schabelen, peas hadden. Ofte. Dan gelijk ze dat niet. De kleine kulletjes, die kunnen ze bloos niet. En ik geef vooral bloos 3 in haar schief. En dan is ik is opwassen, dan word ik en ik weer een plaat in haar schief. En ik dacht, ik had het merkst je al zo beobacht. Wat kan ik dat doen aan je lappen? Zo dan is het feierwoord. En dan zeg ik, Linnel, die bent nu feierjoord. Ik weet. Zo dat wist ze, dat had je niet over zeggen. Over wat ze niet wist, wie dit. Ik zeg, van nu aan, want wie wordt er ofte haar? Dan wirst du feier Kinder nehmen. En man ek nicht deitjen as ei en die muur verschwengen. Dan wo ek die een grote lepel vol jewe en zacher mogen dat u jeder beet was uit eden. Wow, no dort, dan neemt ze zich die feiertjen aan. En dan check ze gelijk naar mijn ogen en zegt, nou er muur check, dan is er een eind. Dat ik nicht wat dort messen man eenmaal nog. En dan is er vijf woord, zeg ik, nu wordt het vijf zijn. Ik weet papa, ik kan gans verstaan. En dat is alle jaar eind maar ja. En dan is er zo'n 14, 15 weer. En zegt iemand te mij, ik doe nog maar talen. That's really? No, ik leg pies nu al. Ja? So wat doe wie? Ik leef bloos elder wat er kan je niet bevelen doen. Dan je leren gelijken. Die weten niet wat ze voor die kan je niet doen. Dat ene polie, die had een ander polie handje gekrocht. Die had drie kan je. Alf en negen en zeven. En dat is finished. En die had een vals dan je multiet dat je rijdt. En dan is het eerst dat je bed, dat je bed had je gehad. Dan die drie kan je alle er een neus opdraaien. En vragen voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt niemals van de hand gekrocht, maar die ken je alle groten van thuis weer. Voor eten als je mocht van God, omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden, worden je zaltschap haar, worden dingen uittussen, worden het schijnlote smaakje. Dat is wat God je plant heeft. Wat zeg je, wanneer een kind zegt, ik haast mijn scholier op? Wel, weil wir nicht den Fuß stief pflegen, nicht? Weil wir sagen, man, ich schuld dir mal, was du tun hast, was die bloß sei, schwab ja. Und dann, wenn du mit der neuen Gruft hast, dann musst du entscheiden, aus dem Vater oder Mutter. Es, so leicht vorher mit dem Schuld dir reden. Meine Papa, die fuhr viel mit dem Schuld dir reden, ohne dass die irgendwas antwortet. Und dann sehe ich zu dem Schuld dir. Meine Kinder haben eine bloße Idee, die ich hier sehe. Ich sehe bloß ein bisschen nicht schwierig, die haben verstanden, dass sie sollen das tun, und dann wird es nicht ganz klar. Und ich will bloß weiter, wo ich ihnen helfen kann. Und manchmal wird es ganz das Wort, und manchmal wird die Lehrer sich umändern, und manchmal wird es bloß viel mit mehr Klarheit. Und nachher habe ich so vorhin gedacht, und wo froh ich wäre, dass ich vor der Horde stand. So, nu denk je, wo is spazieren, oder nu denk je een kind, wo een TV watchen, oder een Geschicht lezen, oder wat immer het mag zijn. En dan willen die länger ableven. Die willen niet sloepen gaan aan tijd. Wat doen we dan? Wel, ik leef gehoord dat we lang durven strijden met het kind. Ik leef maar dat bus bij hem omnemen. En maken de rijden te nacht. En alles. Stappen in te bad. Geven een schijne druk. Met een bibelse geschicht lezen. Met meteen beden wat het veelt. En manchmal moeten we bloos alle op meteen te opdoen. Bus bij hem hand nemen. Niet lang naar ram strijden meteen. Because in Ramstede dat manchmal den ja abbuwe, wat er nicht so abgebuwt. Well, this young day gleef nicht, dat hij brug ne Bingbrugge. Even want je ook dardig on je novia Celsius. He felt beat on his design mom, that feel be the show in the library helpen. And, er dacht dat, they must buten on, op een aardstone ten klang de kinje met helpen, en hij werd mijn student. Maar hij had een zeer schmakke hairdo, had hij. Nu wil hij niet in de metsbrug er een toek, because daar wordt hij hoor met verdorven van de dag. En in de medelje jaren, dan is het merk is dat ziemlich wichtig. Manchmal. So, nu zeer die tante is, die met ihre dochter naar school komt, zegt, was dat, is de buiten kalt. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat die mama zich gescheid, wo een mondraadje, en dan gaan ze gelaufen naar school. Zijn ze dan bloß half door, en dan zegt die dochter, boy, mijn kop is kalt. Oh, zegt die mama, mijn schijn warm. Twee dredel bij de show. Wie de kap nog kalt aan. Er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze in de show naar. En dan moet die dochter voet de ruit om op een aardje oppassen voor Kenya. En dan vraagt ze haar mama. Kan ik die tuk en bing en alles brukken? Ja, dat kan brukken. En die mama die vraagt zich dat die dochter wat geleerd had. En je ze moet in de show helpen. Zo manchmal moet die Kenya ook een beetje naar voren gaan. Omdat die weten wat het schaft. Manchmal dann sah er die Kinder, in jeder einer der hat. Sie anstanden, wenn die wohl mal eine beste Sort Metzah. Because er sagt, jeder Junge in der Schule brückt die. Well, sie sagt, dann will ich niemand die in der Schule gehen. Wie ist mir mal krank, wo die Junge alles hat mit den Metzah. Und wir können nicht ein Junge finden mit so einem Metz. Schließlich kommen sie in ganz neuster Fremd in der Schule, und die hat sie in der Stadt gekriegt. Oh, sagt der Donovan, so wenn jeder Junge die brückt, dort meint er, die ein beste Fremd die brückt die. Dat wordt de meerderheid. Wel dan, dan is het laatste nee dat u die ook met zalen met. Zodan worden we nog met ons jouw met topsporen is. Want wie wil de Kenia als vriend houden? En wie wil de Kenia zo goed verstaan als we kennen? Wie wil zo veel uitvinden van wat in de kap fair is we groot af en kennen? Dan wil we sommige dingen beter beobachten. En meestal van een kind wat je zegt heeft, dan wil we dat in een andere weg kriegen dat kind zei. Bloos te sure maken dat we haar kind reich verstaan. Dat is een zeer goede ding te doen. Because meestal hebben we dat ganz anders dan onze kind hebben. En dan wil we ook volle interesse wezen in wat het kind te zeggen heeft. Wil we andere dingen te zien stellen. Ik weet nog wel, ik moet dingen ganz aardig deed. Wie deed hem al een stukje in de stad door een stelerschakelen buren. En nu wie ik door een schade had een grote drakkigheid. Ik had een grote elektrische zorg in de hand. En dan kwam mijn alvjaarse jong. Ik was zeer verblijfd in de schade naar. En hij had wel me wat wondervolle wezen. En dan zei hij, dan kwam verder hij zijn muur kan opmaken. Zei ik, je kost me dat braad houden. En dan zoek ik dat al in een maand twee. En als hij kost me dat zijn neer houden. En waar ik hem had drie dingen naar je vraagt. Dan verschort hem alles wat hij wil met mij bijdelen. En dan kijk ik al schwinder uit. Dat hij niet nacht zeven dingen moest doen. Even maar aan mijn gezegd niet meer helpen, of hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan, al zei ja, zeg jij wat ik denk. Dat wat ik had zult doen, is de glitterste naam komen. Ik zei dit, wat vertalen. Had ik zult de zorg op de vloer gaan doen. Mij op een zorgenbak met doorzaten en hoor ik je wat de jongste zei je had. Maar nu had ik dat rein gans gezien. Dat moest ik niet naar smak afvragen. Zei ja, volgende, geef die ons information, wat wie zullen hebben. Zum Ernst weis, Rechtungen geben. In Zaya Falken wurde der Bete in der Ansorge, wenn wir krank den Ernst gehört haben. Und dann werden wir mit Ernst ein bisschen Dinge durchlobern. So, wenn wir das Titten zum Beispiel tun, was wird dann passieren? Oder wenn das wirst, wollen wir das Bas zu schaffen. Und dann können wir mit Ernst ein bisschen Durchsprache haben. Wenn wir negative Responses wollen geben, dann dürfen wir viel Dinge ignorieren. Dann dürfen wir Dinge, die wir nicht antworten. Und eigentlich ist das, wie das Kind rein ganz tiefer zu schenken. Dort ist der Weg. Und dort, wie glauben wir, wie können das Kind mit helfen? Dort schafft das nicht mehr. So, wenn sie was abbringen und wie nicht interessiert sind, dann müssen wir bloß, wenn wir für das Thema changen. Das ist nicht reicht, das zu tun. Oder wenn die reden, dann werden wir in der Bank reden. So, dass die ganz verjähten, was sie kriegen, weil sie sagen. Und dann sind sie mit nervös und dann können sie nicht mehr wieder sagen. Oder wir tun uns rot auf ihren Napforce. Oder wie dann, sei, na ja, dann werden wir das nu krank zu tun, du gleifst dann, weißt du, und dann mag, sie haben keinen Gedanken, keine gleich mal an sei, wo sie sich krank sperren tun. Alles in der Dinge steht, ohne Respekt, die Leute uns nicht das Kind ihre Feilen kriegen. Die Leute gleich die bernischte Sein kriegen. Wenn wir einmal dann die Geschenke geben, und die dann die Tolle für den ja, eigentlich bei den Kindern sollen betont kriegen, was zu tun. Die sollen die Dinge tun, wenn sie Port von der Familie sind. Darin sollen die Dinge tun. Wenn wir vor uns schaffen, dann ist es manchmal anders. Wenn eine besondere Arbeit wo ist, ist es manchmal anders. Folgen wir keine Strophe mit nicht ans, am Ende kämmern. Nicht interessiert tun, was sie interessiert sind. Und folgen wir bloß zu seiner Order geben, ohne dass wir die Kinder Leute weiter, was die Order zu bedienen haben. Und so folgen. Und da wie, because wie verstehen die Bäder zu reden, dass die Kenia, die haben wir end bloß ganz in der eigenen Rede. Alles in der Dinge steht, dann die Tofe drüge, bloß ganz in ihre Flur wegschmieden. Und dann weiß wie nicht, wo wir in die Kenia so mit dort strachen dann. Well, ich glaube, wir sollen krank da, Pause machen, und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Weil wir uns nach der Top-Nähe zum Bäder. Himmlische Vater, du weißt so krank, wat ons fehlt, wat onze Kenia fehlt, wat onze Tjork fehlt, wat onze Nobosch fehlt, wat onze Arbeit steht. En ik bid dat du ons mocht wijsheid geven, dat we ons kracht zo verhouden, dat we kunnen verstaan wat een ander tot ons redt, wat ons eigen kind tot ons redt, wat ons eigen partner tot ons redt. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen naar een ander. Bloß wenn es mir seine Horche, nur mein eigener Partner, nur die Gott und nur Ernt. Halb uns mit dieser Horche rein, dass wir wurde so gut wurde, dass die Nummer durch unser Gold zum Horche wird verherrlicht worden. In Jesus' Namen, Amen. hat eine gute Nacht.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

the train pole. Jesus Christus said, Wils et leve, wo je ook leve. Und dort wil we ons immer waar erinnere. Van dort wil we immer waar to de mensche rede. En zeie dat Jesus op disse eeuw gekomen is, om ons dat leven te brengen. Dat eeuwige leven. Dat leven in de harlichheid met hem haren, want we al nu op disse eeuw dat leven tjenen. En ook dat leven noemt dood bij hem haren. En dat licht aan ons. Dat is einem jederen zijn een entscheidung, of hij dat leven im geloven aanneemt, want Jesus Christus geeft dat, oder of hij dat aflehnen dat. Ik vrij mij, lieve Tohira, dat wie van leven reden tjenen, dat mensen de goede noorrecht van leven hier willen. Ik vrij mij, dit programma wordt in Paraguay gemaakt en ook even den zender HCJ bij en Quito uitgestrooid. Ik vrij mij dat ik het ware bereizen kan. Ik wens allem einen goeden empfang in de komende halve stund. Ik lood het aan, welle God am zinnen zeeën beden, wie beden. Himmlischer Vader, dankschein dat Jesus ons dat leven gebracht heeft. Dankschein voor de verheißung, dat ook wie leven tjene en leven worden, zoals den woord ons dat zegt. Ik bid nu voor alle Tohira, dat ook dit programma voor allem tom zeeën wordt, den nu ingeschult hebben. Dat ook dit programma voor allem tom zeeën wordt in ihrem leven. In ihre Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, in ihre Beziehung zu Jesus, dem Heiland, dem sie nachfolge, in ihre Beziehung zum Heiligen Geist, der uns leidet, und so auch in ihre Beziehung zum Nächsten in der Gemeinde. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen.

0: The clock is drei.
1: Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefel.

0: Welcome to ans program Tis Am Hem. Dit is de Bray Radio Saiha Payday op 105.9 FM.
1: Dort sage ich, wenn das Kind sagt, ich gleich nicht Broccoli, ich hoste dort, und ich würde nicht eten. Well, some elders sagen, aber wenn ich bloß gleich mocke eten, ich stemme nicht mit an. Ich denke, muss some research on that, und dann denke ich ein bisschen Prüfsteck mocke davon, zum Sagen, was wir schaffen. Da wir in unser Education Department, ich schickt jeder Schule in unserer Division, jeder Lehrer in Package von 51 Korte, was er ungefähr that size hat. Dann wäre das ein Bar Graph, dann ein Nummer von einer Sorte Ete daboven. Das wäre die 51 Sorte Ete, was das meiste in Winnipeg gegeten worden. Und dann die Graph da sieht, wieviel Foto Value in der Banner wir. Was gilt die für uns alle wir? Und, dann haben wir ein besser Datum, dann so wie bei dem Datum, was Donner, was der Kinder wird helfen mit ihrer Eterie und helfen mit ihrer Schule. Und mir gefällt das nicht so, ja, ich bin ein junger Lehrer, wenn ich mich 20 Jahre Schule hole, aber ich dachte, na ja, nun ist der Deadline da, ich muss schon was Donner. So, die Kinder, jeder hat ein kleines Papier, sie hat so eine Nummer an der obersten Reich der Eichen anschrieben und dann legen die linke sie drauf, dann soll es dann Nummer 1, 2 und 3. Und dann soll es mir Nummer 1 die Nummer von dort Eten handschrieben, was der ganz schlechteste Gleichte von der 51 Sorte Eten. Nummer 2, der zweite Schlechteste, und Nummer 3, der dritte Schlechteste. Und ich sagte, ich würde krank dort in mein Papier. Und dann frage ich die Kinder, und ich bin sicher, sie würden nein sagen, und dann würde ich den Prinzip sagen, ich habe geprüft, und würde mir noch mehr Tüte geben, weil ich noch selbst noch nicht geraten würde. Aber die Kinder wollten dann, und dann ist es ein ganz anderes Schlechteste. Frage ich zu ihnen, wie viele von Ihnen würden wählen sein, leere je nummer 3 te eten, want ik zie wel ik te mijn nummer 1 leren eten. En ik ben sure dat we er nee zijn. Dat is dus van ons te weten. En dan deze ik alle met ze aantikken. En dan zeiden ze joh. Rein alle zeiden ze joh. Ik zei dat meint dat we maar dat 2 uit een grond smaakje jeder werk voor 6 werk. En wanneer je dat is te doen haar, dan word je dat gleiche. En al je wijn meer. Zo. So, dann denkt ihr doch mal, so start. Und dann ist der erste Saßwerk vor dich wäre, jeder Kind hat lehrt, eine neue Sorte eten. Ich hör doch. Ich hab nicht gedacht, ich will lehren Leber eten. Ich kann Leber nicht ständen. Und dann drehen wir dann, sag ich meistens, wenn er Leben nicht wäre. Jetzt ist es, er hat gelappt mit so einem Pornrahmen. So, nun hielt ich Fuß im Stuhl an und kauft zum Leber. Meine Frau, die wüsste, dass ich gleich Leber nicht. Sagst du, was ist hier los? Oh, sehr, ich habe mich mit den Akten angeredet. Und nun wundere ich, wo ich da rück kann. So, nun habe ich den Leber hier, und ich will 2 dieses Werk, weil ich mit dem Grund dem Leber schmarte. So, da hat sie dem gescheit Hortbrot, weil sie wissen, was meine Schwachheit wäre. Und dann habe ich den Ketchup-Buddel, und geht dort ein grüner Klumpen. Und dann habe ich einen Label voll Ketchup, und ein kleines Bit Leber daneben. Und dann habe ich immer jedes Mal ein klein Bit Wein, ja Ketchup, weil ich ein Bit meiner Leber kann schmarte. En dan de vierde werk, die mijn vrouw nog gezegd, sippelen daarbij, die broden, en dan smaakt mijn leven schijn. Nu kan ik me bij een restaurant leven orderen. Ik leer het eten. En in ieder kind had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg ik de kinderen, denk je wel echt om alle nummer 2 doen? Ja, dat is het ook. En dan willen ze wel echt er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 wil. Zo ik geloof dat wanneer onze kinderen leren, veel soorten eten en wel echt dat niet te proeven. Dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dan het meeste doen, hoe ze gaan voor het eten, dat wordt door zijn smaakje. En we nemen wenigstens 3 hier een dag, zo nu geven we aan de kinderen voor dat eeuwige poort voor hun leven, 3 een dag helpen. Was men het helpen, niet eten leren eten. Onze Linnell, die weer zo'n 3 meisje, en wanneer we peas hadden, schabelen hadden, niet schabelen, peas hadden, ofte, dann gleich sie dort nicht. Die kleinen Kollegen, die können sie bloß nicht. Und ich gehe vor allem bloß 3 in ihre Schiebe. Und dann ist ich abwasche, dann werde ich endlich wieder platt in ihre Schiebe. Und ich dachte, ich habe das nächste Jahr so beobachtet. Wo kann ich das da in ihr Lappen? So dann ist das Feierwort. Und ich sage, Linnell, du bist nur Feierjahr. Ich weiß. So dort wirst du heute nicht drauf sein. Aber was sie nicht wissen, wie das. Ich sage, von nun an, wenn wir wieder ofte haben, dann wirst du Feier Kinder nehmen. En man ek nicht deitjen as ei en die muur verschwengen. Dan wo ek die een grote lepel vol geven. En zeg je mag dat u jeder beet was uit eten. Wel, nou dat. Dan neemt ze zich die feiertjen aan. En dan check ze gelijk in mijn ogen. En dan zeg ik nou een muur check. Dan is er een einde. Dat ik nicht wat dat messen man eenmaal lach. En dan is er vijf woord. Zeg ik nu wat het vijf zijn. Ik weet papa. Ik kan gans verstaan het. En leidt alle jaar eind maar ja. En dan zei je zo'n 14, 15 weer. En zei ze iemand te me. Ik doe nog maar talen. Dat really? No. Ik leg pies nu al. Ja. So wat doe we? Ik leef bloos. Elderen wat er kan je niet bevelen doen. Dan je leren gelijken. Die weten niet wat ze voor die kan je niet doen. Dat ene polied. Die had een ander polied handje gekrocht. Die had drie kan je. Alf en negen en zeven. En dat was finished. En die had een vals dan je multiet dat je rijdt. En dan is het eerst dat je beet, dat je beet hadden gehad. Dan die drie kinderen alle er een neus opdraaien. En vroeg je voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt er niemals van de hand gekrocht, maar die kinderen alle groot en van thuis weer. Vou eten als je mocht van God. Omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden. Worden je zaltschaf haar. Worden dingen uittussen. Worden het schijnlote smaakje. Dat is wat God geplant heeft. Wat zeg je, wanneer een kind zegt, ik haas mijn schoolleraar? Wel, we niet een voet stief, pleer je niet, wel we zeggen, man, die schoolleraar met wat je doen haar, wat die bloos zei je, schwab je. En dan wanneer je met je nieuwe groft haast, dan moet je nu een scheiden als een vader of een mutter. Als, zal ik voeren met die schoolleraar reden. Mijn papa, die voer veel met die schoolleraar reden, omdat die iets wat antwoordde. En dan zei hij tot die schoolleraar, Mijn kinderen hebben niet bloos hier dat ik hier zie. Als die bloos een beetje nieuwsgierig, die hebben verstaan dat ze zullen dit doen, en dan weer het niet ganz klaar. En ik wil best weten wat je helpen kan. En manchmal dan weer het ganz zes wat, en manchmal die leraar zich omenderen, en manchmal weer het veel met mij klaarheid. En nou hier heb ik zo vaak gedacht, aan wat vrouw ik weer dat ik zo'n voor de horen staan. So, nu zijn je woer spazieren, oder nu dat je een kind woer een TV watchen, oder een geschicht lezen, oder wat immer het mag zijn. En dan willen die lenja ablieven. Die willen niet sloepen gaan aan tijd. Wat doen we dan? Wel, ik leef gewoon dat we lang durven strijden met het kind. Ik leef maar dat bus bij hem arm nemen, en maken die rijden ten nacht, en alles. Stappen in te bad, geven een schöne druk, met een Bibels die je schicht lezen, met meteen beden wat het veelt. En manchmal moet we bloos al op meteen te opdoen. Bloos bij een hand nemen, niet lang naar ramstrijden meteen. Because een ramstrijden dat manchmal dingen opbouwen wat er niet zal opgebouwen. Wel, dit jong die leeft niet dat hij brugt een bingbrugge. Ik ben ook 30 en je 0 Celsius. Die valt bij dan is het een mama die veel bij de show en de library helpen. En Er dacht dat hij moest buiten aan op een aardstone om te klaan de kinderen met helpen. Hij was mijn student. Maar hij had een zeer schmakke hairdo. Nu wilde hij niet in de metsbrug er een toek. Want dan wordt hij hoog met verdorven voor de dag. En in de medelje jaren, dan is het merk is dat ziemlich wichtig. Manchmal. Zo, nu zei die tante is die met er dacht naar school kwam. Zei ik, was dat? Dat is de buiten koud. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat die mama zich gezegd, wo am Antrachtje, en dan gaan ze al af naar school. Zijn ze nog bloß half door, en dan zegt die dochter, boy, mijn kop is koud. Oh, zegt die mama, mijn schijn warm. Twee dreddel bij de school, wie die kop nog kouder, en er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze in de school naar, en dan moet die dochter voet eruit te een paar aardje oppassen voor Kenia. En dan vraagt ze haar mama, kan ik die tuk en bing en alles brugen? Ja, dat kan brugen. En die mama die vreed zich, die dacht wat geleerd had. En je moet zich in de school helpen. Zo manchmal moet de kinderen ook een beetje naar voren gaan. Toen ze weten wat het schaft. Manchmal dan zei de kinderen, en iedereen deed het. Ze aanstaan en die wil maar een beste soort metzaar. Because ze zei, iedere jongen de school brugt hij. Wel, zei ik, dan wil ik niet met die op de school gaan. Wie is wie mooi graag, hoe de jongens alles hebben met die metzaar. En wie kunnen niet één jong vinden met zo'n metz. Schließlich kommen sie in ganz nosle Fred nur der Schau, und die hat sie an der Stadt getreten. Oh, sagt der Donovan, so wenn jeder Junge die Brücke, dort meint er, dein ein Bastler Fremd die Brücke. Dat wordt de mijnheid. Wel dan, dan is het laatste neef dat u die ook met zalen met. Zodan worden we nog met ons jouw met topsporen is. Want wie wil de Kenia als vriend houden? En wie wil de Kenia zo goed verstaan als we kennen? Wie wil zo veel uitvinden van wat in de kap verder als we groot af en kennen? Dan wil we zo'n ding een beetje beobachten. En meestal van een kind wat je zegt heeft, dan wil we dat in een andere weg kregen dat kind zei. Bloos te sure maken dat we haar kind reich verstaan. Dat is een zeer goede ding te doen. Because meestal hebben we dat ganz anders als het kind heeft. En dan wil we ook volle interesse wezen in wat het kind te zeggen heeft. Wel we andere dingen te zien stellen. Ik weet nog wel, ik moet dingen ja ganz aardig deed. Wie deed die mol een stootje in de stad door stelerschakelen buren. En nu wie ik door een scher, had een groot zo'n drakkigheid. Ik had een grote elektrische zorg in de hand. En dan kwam mijn alvjorsche jong, was zeer verblijft in een scher neer. En hij had wel me wat wundervolle wezen. En dan zei hij, nee, verder hij zijn muur kan opmaken, zei ik, kost me dat braad houden. En dan zoek ik dat al. En een maat twee. En als die kost me als hem neer holen. En bereik hem op drie dingen naar je vraagt. Dan verschort hem alles wat hij wil me bijdelen. En dan je kijkt als vinder uit. Dat hij niet nacht zeven dingen moet doen. Even maar namelijk, ik zei niet me helpen. Of hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan al zei ja. Zeg jij wat indenkt. Dat wat ik had zo doen is de gelukkigste naam kwam. Ik zei dit, wat vertalen. Had ik de zorg op de vloer gaan doen. Me daar op een... Zorgenbakken met doorzaten en hoor je naar wat de jongste zei je had. Maar nu hoor ik dat rein gans gezien. Dat moet ik niet naar schmak afvragen. Zij je volgen geven die ons information wat wie zullen hebben. Om eind wijs richtingen geven. En zij je volgen worden die beter in de antwoord van wie kraak de eind gehoord hebben. En dan wel we met eind een beetje dingen doorgenomen. Zo want we dat dit zo maken willen doen en wat we dan passeren. En dan dit vers, want we het baas te schaffen. En dan heb je met eind met een deurksprake gehad. Want we negatieve responses willen geven, dan doen we veel dingen ignoren. Dan doen we dingen van die goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat we kunnen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet interesseert zijn, dan we voeten thema's changen. Dat is niet raar dat te doen. Oder wenn die Rede dann, da werden wir in der Bank reden. So dass die ganz vergeten, was sie krank wollen, sagen. Und dann sind sie mit nervös, und dann können sie nicht mehr wieder sagen. Oder wir dann uns rot auf ihren Napf forcen. Oder wir dann sagen, na ja, dann werden wir das nu krank zu tun. Du gleifst dann, weißt du, und sie haben keinen Gedanken, sie können gleich mal uns sagen, wo sie sich krank sperren dann. Alles in der Dinge steht, ohne Respekt. Die Leute uns nicht das Kind ihre Feilen kriegen. Die Leute Gott die bannerste Sein kriegen. Wenn wir einmal deine Geschenke geben und deine Tolle für den ja. Eigentlich bei Kenia sollen betont kriegen, was zu tun. Die sollen die Dinge tun, wenn sie Port von der Familie sind. Darin sollen die Dinge tun. Wenn wir vorher ausschaffen, dann ist es manchmal anders. Wenn eine besondere Arbeit wo ist, ist es manchmal anders. Vorken da wie Kenia Strophe mit nicht uns am Ende kämmeren. Nicht interessiert sind, was sie interessiert sind. Und vorhin, dass wir bloß zu seiner Order geben, ohne dass wir die Kinder Leute weiter, was die Order zu bedienen haben. Und so vorhin, dann da wie, because wir verstehen die Bede zu reden, dass die Kinder, die haben wir bloß ganz in der eigenen Rede. Alles in der Dinge steht, dann die Tote früher bloß ganz in ihre Flur geschmiedet. Und dann weiß wir nicht, wo wir die Kinder so mit dort strafen dann. Well, ich glaube, wir sollen krank da, Pause machen und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Weil wir uns nach der Top 9 zum Beten. Himmlische Vater, du weißt so klar, was uns fehlt, was unsere Kinder fehlt, was unsere Tjörg fehlt, was unsere Nobosch fehlt, was unsere Arbeit steht. Und ich bete, dass du uns möchtest Weisheit geben, dass wir uns krank so verholen, dass wir können verstehen, wenn ein anderer zu uns redet, wenn uns ein Kind zu uns redet, wenn uns ein Partner zu uns redet. So dass wir können so fair gehen von unserer Familie, dass die wollen lernen horchen, nur ein anderer. Bloß wenn es mir sein horchen, nur mein ein Partner, nur die Gott und nur ein. Halb uns mit dieser Horcherie, dass wir wollen so gut werden, dass die Nummer, der unser Gold zum horchen, wird verherrlicht worden. In Jesus' Namen. Amen. Hat eine gute Nacht.

0: de klok es zas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch evasat.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?